0: geloof ik. Gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé,
0: u weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé,
0: en wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé,
0: wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé,
0: ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé,
0: voor minder gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: wellicht vaak daar zijn. In Kiev is een energiecentrale getroffen door een Russische raket, dat schrijft president Zelensky online. Er kwam vooraf geen waarschuwing van westerse inlichtingendiensten, schrijft hij, ook niet van de VS. Oekraïne is van hen afhankelijk om die Russische aanvallen op te sporen of zelf doelen aan te vallen. De knobbel die gevonden is op de long van paus Leo was kwaadaardig, dat zegt het Vaticaan na zijn operatie. Een deel van zijn rechterlong is verwijderd. De paus moet nu nog rusten. Over een paar weken pas hervat hij zijn activiteiten. Een stunt van formaat van Club Brugge, dat is in de Champions League gaan winnen bij Inter Milaan met 3-4. Nicolò Trisoldi scoorde 3 keer en is man van de match.
1: I don't know what to say. It's a dream come true. The most beautiful stadium in the world.
0: Bayern München van coach Vincent Kompany speelde 3-3 gelijk tegen het Noorse Viking Stavanger. We maakten te veel fouten om te kunnen winnen, zegt hij.
2: Viele momenten waar einfach goedes voetbal gezien hebben, goede energie, ook goede pressing, gegenpressing, deze zaken. Maar in wichtige momenten einfach zu grote fehler gemaakt en dan ook toegelaten dat de gegner heute een bijzondere avond erlebt.
0: Atletico Madrid won van Manchester United met 2-0. Galatasaray ging thuis onderuit tegen FC Barcelona met 1-4. En Villarreal versloeg thuis Napoli met 3-1. En de Red Flames gaan niet naar het WK. Ze verloren hun terugwedstrijd in de playoffs tegen Polen met 3-4 na strafschoppen. De Flames hadden de heenwedstrijd nochtans gewonnen. Het is nog niet duidelijk of bondscoach Elisabeth Gunnarsdottir aanblijft. Veel zon vandaag en tot 19 graden. Ook morgen zon en dan misschien zelfs 20 of 21 graden. Vrijdag regen, in het weekend weer iets beter.

0: gevonden is op de long van paus Leo was kwaadaardig, dat zegt het Vaticaan na zijn operatie. Een deel van zijn rechterlong is verwijderd. De paus moet nu nog rusten. Over een paar weken pas hervat hij zijn activiteiten. Een stunt van het formaat van Club Brugge, dat is in de Champions League gaan winnen bij Inter Milaan met 3-4. Nicolò Trisoldi scoorde 3 keer en is man van de match.
1: I don't know what to say, it's a dream come true here. The most beautiful stadium in the world, it's unbelievable.
0: Bij het München van coach Vincent Kompany speelde 3-3 gelijk tegen het Noorse Viking Stavanger. We maakten te veel fouten om te kunnen winnen, zegt hij.
2: Viele momenten voor... Einfach gutes Fußball gesehen haben, gute Energie auch, gute Pressing, Gegenpressing, diese Sache. Aber in wichtigen Momenten einfach zu große Fehler gemacht und dann auch zugelassen, dass der Gegner heute einen besonderen Abend erlebt.
0: Atletico Madrid won van Manchester United met 2-0. Galatasaray ging thuis onderuit tegen FC Barcelona met 1-4. En Villarreal versloeg thuis Napoli met 3-1. En de Red Flames gaan niet naar het WK. Ze verloren hun terugwedstrijd in de play-offs tegen Polen met 3-4 na strafschoppen. De Flames hadden de heenwedstrijd nochtans gewonnen. Het is nog niet duidelijk of bondscoach Elisabeth Gunnarsdottir aanblijft. Veel zon vandaag en tot 19 graden. Ook morgen zon en dan misschien zelfs 20 of 21 graden. Vrijdag regen, in het weekend weer iets beter.
3: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
4: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
3: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
4: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
5: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
6: Vink, ramen en deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's Vink twice.
5: Voor radioreclame bel je 03-760-18-0.

prangende vraag werd gesteld door de Pointer Sisters. Should I do it? Ik zou het doen. Ik zou gewoon blijven luisteren. In ieder geval een hele goede morgen. Welkom bij Radioland van Waas. Woensdagochtend op onze scheurkalender 14 oktober. Misschien is het nog een beetje tijd voor wat dromen. Hier is Gabriel and Dreams.

woensdagochtend en... Voilà, zie, als een kat in het duister. Cat's eye, an animal. Goedemorgen. Vanochtend misschien nog wat mistig en daarna opklaringen. Het wordt een zonnige woensdag bij temperaturen die ongeveer tot 20 graden kunnen aanleunen. Dit is Tina Turner, Better Be Good To Me, in de Wakkere Waasland tot 9 uur. Goedemorgen, welkom allemaal.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Daarnet Rushmere van Mumford & Sons, totaal andere muziek dan dit hier van En Vogue. Die ervoor zorgde dat we nog even een beetje konden chillaxen bij de start van je werkdag. Don't let go. Er zijn werken vandaag gestart in de gemeente Zeelen. Meer bepaald in de Koutenstraat. Tot en met 23 oktober worden daar herstellingswerken aan de rioleringen uitgevoerd. Dus hou er rekening.

wat er allemaal deze week te gebeuren valt bij ons in de buurt. En de komende weken hoor je zometeen in onze lokale agenda van Ronnie. En ook Hozier komt je richting uit. Maar eerst deze classic van Adrian Gurvich.

Na een aantal geslaagde vrijwilligersbeurzen organiseert Eerste Lijnszone Waasland een vijfde editie op woensdag 14 oktober van 6:30 s'avonds tot 8:30 in het Bouwhuis in Sint-Niklaas. Je kan kennis maken met organisaties die voor het Waasland op zoek zijn naar jouw helpende handen. Je vindt ook alle info op het Facebook-evenement van de vrijwilligersbeurs. Als je vragen hebt over dat initiatief van Eerste Lijnszone Waasland, kan je ook altijd mailen naar info@elzwaasland.be. In Lokeren is er een lezing van Alfonsien, Lokerse verzetstrijdster van Wereldoorlog 2. Verzetstrijders die een belangrijke rol speelden in Wereldoorlog 2 en het nog kunnen navertellen, worden zeldzaam. Alfonsien van de Velde, geboren in Lokeren in 1922 en nu woonachtig in Gent, is één van hen. Als verpleegkundige en verzetstrijdster maakte zij met haar moed en inzet voor velen het verschil tussen leven en dood. De lezing vindt plaats in het lokaal dienstencentrum De Kaai op de Grote Kaai van 14 uur tot 16 uur op donderdag 15 oktober en de toegang is gratis. Inschrijven en meer info via welzijnshuis@lokeren.be. Je kan ook bellen naar 09-235-0300. In Sint-Niklaas brengt Theater Sint-Genesius in het Museumtheater van Sint-Niklaas God van de Slachting. Op 9, 10, 16, 17, 23 en 24 oktober om 8 uur 's avonds en op 18 en 25 oktober om 3 uur in de namiddag in het Museumtheater Zwijgershoek 14 in Sint-Niklaas. Reservaties via www.sint-genesius.be of je kan ook mailen naar info@snik.sintniklaas.be of bellen naar 03 778 33 66.

Falling in Love with Tennessee in Texas samen met Alan Langley. Het is en blijft een fantastisch mooie plaat. Je woensdag is begonnen. Ik heb goed nieuws. Het wordt vandaag een vrij zonnige woensdag. Nou, dat kan vanochtend een beetje mist hangen, maar eigenlijk zitten de temperaturen vanmiddag rond 20 graden. En het is ondertussen al 14 oktober. Dit is Lisa Stansfield en All Around the World.

dat kan er altijd wel in als zoet ontbijt. Spinning Around van Kylie Minogue. Je krijgt zometeen meer op je boterham. Tussen 8 en 9. Je bent ook up-to-date met de nieuws van 8 uur.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Premier Bart De Wever hervat vandaag de bilaterale gesprekken met de vicepremiers van zijn regering. Normaal had hij gisteren al een beleidsverklaring moeten hebben, maar een akkoord is toch veraf. De Wever praat nu dus met de kernministers apart. Een vergadering met de vijf regeringspartijen samen is wellicht nog niet voor meteen. Morgen en vrijdag is er de Europese top in Brussel. En dan zal de Wever wellicht vaak daar zijn. In Kiev is een energiecentrale getroffen door een Russische raket. Dat schrijft president Zelensky online. Er kwam vooraf geen waarschuwing van westerse inlichtingendiensten, schrijft hij. Ook niet van de VS. Oekraïne is van hen afhankelijk om die Russische aanvallen op te sporen of zelf doelen aan te vallen. De knobbel die gevonden is op de long van paus Leo was kwaadaardig, dat zegt het Vaticaan na zijn operatie. Een deel van zijn rechterlong is verwijderd. De paus moet nu nog rusten. Over een paar weken pas hervat hij zijn activiteiten. Een stunt van het formaat van Club Brugge, dat is in de Champions League gaan winnen bij Inter Milaan met 3-4. Nicolò Trisoldi scoorde 3 keer en is man van de match.
2: I don't know what to say. It's a dream come true.

0: Napoli met 3-1. En de Red Flames gaan niet naar het WK. Ze verloren hun terugwedstrijd in de play-offs tegen Polen met 3-4 na strafschoppen. De Flames hadden de heenwedstrijd nochtans gewonnen. Het is nog niet duidelijk of bondscoach Elisabeth Gunnarsdottir aanblijft. Veel zon vandaag en tot 19 graden. Ook morgen zon en dan misschien zelfs 20 of 21 graden. Vrijdag regen, in het weekend weer iets beter.
1: Een bouwplan? Daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

prachtige muziek, hè? Beautiful South vanochtend hier. En Everybody's Talking, dat is iets wat de mensen nu eenmaal graag doen. Praten, en vooral over een ander, de Beautiful South. Deel 2 van de Wakkere Waaslander, 14 oktober, woensdagochtend. Goedemorgen, vers gezette koffie en radio zonder ochtendhumeur met straks Judith, you did not sign up for this, is nog altijd haar nieuwe plaat. Maar eerst het verhaal van Sting, een Englishman in

Iedereen sterft tegenwoordig zeker. Hè? Olga Leijers bijvoorbeeld en Giancarlo Angeletti. Ze komen naar het Waasland Shopping Center op zaterdag 17 oktober om een kookboek Abbondanza te gaan laten signeren. Je kan daar dus terecht. Nog nooit van gehoord, maar ja, ik ben ook misschien een beetje de uitzondering. Ik weet het niet, hè. Fleetwood Mac, daar heb ik wel al van gehoord. Big Love.

Zelfs in 1982 was migratie al het onderwerp. De Kreuners en Couscous Kreten. Goed, ken je dit nog van Walk the Moon? Een vrolijke woensdag op. Goedemorgen.

En zo is je woensdag echt begonnen. Walk the Moon, Shut Up and Dance With Me. Hey, fijn dat u luistert naar Radioland van Maas. Vandaag kan er wat mist hangen en wat nevel, maar in de loop van de voormiddag wordt het zonnig met enkele hoge wolkensluiers en stapelwolken. Temperaturen zitten ongeveer rond een graad of 19. En morgenochtend vooral in de Ardennen wat mist, maar het wordt een vrij zonnige dag. Met af en toe ook wat hoge wolken en 19 graden. Vrijdag eerst nog zonnig in het oosten van het land. Vanaf het westen neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. We halen maxima tussen 17 en 20 graden. En zaterdag wisselen we zonnige periode af met wolkenvelden. Enkele lokale buien zijn dan mogelijk. En let op, het wordt dan wel een pakje frisser bij temperaturen rond een graad of 14. En dat is ook voor zondag het geval. De wakker.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
4: Onze Toyota-bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.

woensdag vandaag. Dat betekent uiteraard om 7 uur vanavond weer een nieuwe aflevering van Punch. Hou je van rock, hou je van nieuwe pop en hou je van wat new wave, dan zit je vanavond goed. Het mag iets steviger om 7 uur. Punch, hier bij ons.

Breakup in Reverse van Teddy Swims en daarvoor nog Jason Mraz. En hoe zou het nog zijn met deze 90-ster Britney Spears? Je hoort er weinig van. Gelukkig maar, want anders is het nooit goed nieuws. Baby One More Time.

It's a Britney bitch. Zometeen tussen 9 en 11 onze Classics ochtend. En vandaag in uitzondering geen Ronnie tussen 11 en 12, maar wel Jeroen met Broodje Waas. Het wordt een lekkere lange voormiddag vol muziek. Geniet ervan.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: Maanden patrouilleert een zwaar bewapend Russisch oorlogsschip voor onze kust. Dat weet VTM Nieuws. Het gaat om een fregat van zo'n 130 meter lang met plaats voor 210 militairen. De aanwezigheid van het schip is wellicht om het Westen af te schrikken, zodat het geen schepen van de Russische schaduwvloot meer zou

0: De Belgische ambassadeur in Moskou is door Rusland op het matje geroepen. Hij moet uitleg komen geven over een aantal uitspraken van Belgische politici over de Russische dreiging. Zulke verklaringen die Rusland als vijand afschilderen, dragen volgens Moskou bij aan een verdere escalatie van het conflict met Oekraïne. En de Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, is opgestapt na beschuldigingen van omkoping. Ze is een aanhanger van president Trump, maar die vond dat ze moest vertrekken. Guilfoyle zou een donateur van Trump hebben gevraagd om $100.000 om haar creditcardschulden te betalen. In ruil zou ze hem toegang tot regeringsfunctionarissen hebben aangeboden. Zij betwiste beschuldigingen. Afwisselend wolken en zon vandaag, het blijft droog en redelijk zacht, tot 18 graden. Morgen na het ochtendgrijs nog wat meer zon en tot 19 graden.
1: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd, met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
1: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life for You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
7: The music sounds great.
6: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Classic Hits.

Na een aantal geslaagde vrijwilligersbeurzen organiseert Eerste Lijn Zone Waasland een vijfde editie op woensdag 14 oktober van 6:30 s'avonds tot 8:30 in het Bouwhuis in Sint-Niklaas. Je kan kennis maken met organisaties die voor het Waasland op zoek zijn naar jouw helpende handen. Je vindt ook alle info op het Facebook-evenement van de vrijwilligersbeurs. Als je vragen hebt over dat initiatief van Eerste Lijn Zone Waasland, kan je ook altijd mailen naar info@elzwaasland.be. NECA VZW organiseert al jaren intieme kleinkunstconcerten en dit seizoen mag Jeugdtheater Ondersteboven zich de derde partner noemen. Zo is er NECA Intiem met Augustijn Vermanderen. Nu vader Willem stopte met zingen, blijft zoon Augustijn met volle hoesting verder zingen in het West-Vlaams. De liedjes zweven tussen pop en kleinkunst, verhalende parels, uit het leven gegrepen, zijn concerten zijn ontwapenend en raken elk publiek. Je kan er naartoe op zondag 27 september om 7:00 s'avonds in de Paule Boszaal van Jeugdtheater Ondersteboven in de Driegaaienstraat 117 in Sint-Niklaas. Alle info is te vinden op de website van Jeugdtheater Ondersteboven, dat is jto.be. Levensloop Beveren brengt vechters, vrijwilligers, deelnemers, sponsors en bezoekers samen in één grote beweging van solidariteit. Op 17 en 18 oktober kan je wandelen, lopen, fietsen en supporteren voor iedereen die getroffen wordt door kanker. Levensloop Beveren op zaterdag 17 oktober van 14:45 tot zondag 18 oktober om 15:00. Afspraak Atletiekplein, Klapperstraat 103 in Beveren. Wil je inschrijven als team of individuele deelnemer? Je kan dat doen via www.levensloop.be.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

maanden patrouilleert een zwaar bewapend Russisch oorlogsschip voor onze kust. Dat weet VTM Nieuws. Het gaat om een fregat van zo'n 130 meter lang met plaats voor 210 militairen. De aanwezigheid van het schip is wellicht om het Westen af te schrikken, zodat het geen schepen van de Russische schaduwvloot meer zou aanpakken. Dat zijn meestal tankers die varen onder de vlag van een ander land om de economische sancties tegen Rusland te omzeilen. Het Belgisch leger zegt dat het actie zal blijven ondernemen tegen de schaduwvloot. In het stadhuis van Brussel is een rouwregister gelegd voor Nordin, de agent van 41 die gisteren overleed bij een schietpartij. Hij werd doodgeschoten in Jette toen hij een gestolen wagen achtervolgde. De gemeenteraad van Vorst heeft gisteravond een minuut stilte gehouden. De Brusselse politie plant vrijdag een herdenking voor de overleden inspecteur.

0: een donateur van Trump hebben gevraagd om $100,000 om haar creditcardschulden te betalen. In ruil zou ze hem toegang tot regeringsfunctionarissen hebben aangeboden. Zij betwiste beschuldigingen. Afwisselend wolken en zon vandaag, het blijft droog en redelijk zacht, tot 18 graden. Morgen na het ochtendgrijs nog wat meer zon en tot 19 graden.
1: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
2: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
3: Denk ramen en deuren.
2: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
3: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink Twice.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse Gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: Al maanden patrouilleert een zwaar bewapend Russisch oorlogsschip voor onze kust. Dat weet VTM Nieuws. Het gaat om een fregat van zo'n 130 meter lang met plaats voor 210 militairen. De aanwezigheid van het schip is wellicht om het Westen af te schrikken, zodat het geen schepen van de Russische schaduwvloot meer zou aanpakken. Dat zijn meestal tankers die varen onder de vlag van een ander land om de economische sancties tegen Rusland te omzeilen. Het Belgisch leger zegt dat het actie zal blijven ondernemen tegen de schaduwvloot. In het stadhuis van Brussel is een rouwregister gelegd voor Nordin, de agent van 41 die gisteren overleed bij een schietpartij. Hij werd doodgeschoten in Jette toen hij een gestolen wagen achtervolgde. De gemeenteraad van Vorst heeft gisteravond een minuut stilte gehouden. De Brusselse politie plant vrijdag een herdenking voor de overleden inspecteur. Die vindt waarschijnlijk plaats in het Jubelpark. De Belgische ambassadeur in Moskou is door Rusland op het matje geroepen. Hij moet uitleg komen geven over een aantal uitspraken van Belgische politici over de Russische dreiging. Zulke verklaringen die Rusland als vijand afschilderen, dragen volgens Moskou bij aan een verdere escalatie van het conflict met Oekraïne. En de Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, is opgestapt na beschuldigingen van omkoping. Ze is een aanhanger van president Trump, maar die vond dat ze moest vertrekken. Guilfoyle zou een donateur van Trump hebben gevraagd om $100.000 om haar creditcardschulden te betalen. In ruil zou ze hem toegang tot regeringsfunctionarissen hebben aangeboden. Zij betwiste beschuldigingen. Afwisselend wolken en zon vandaag, het blijft droog en redelijk zacht, tot 18 graden. Morgen na het ochtendgrijs nog wat meer zon en tot 19 graden.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman. Straat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot

hoorde Camille van een paar jaar geleden met Licht. En iemand die het licht hier vanmorgen in de studio heeft aangestoken, dat was natuurlijk Michiel, want het was nog donker vanmorgen natuurlijk. Hele goedemorgen, het is woensdag vandaag. We zijn de 14 oktober. Ja, we zitten bijna aan de helft. Zo vlug gaat dat. En dit zijn The Cure met Friday I'm in Love.

fijn om deze nog eens terug te horen uit 1983. Mezzo Forte met Garden Party. En er was gisteren ook fijn nieuws te lezen op sociale media over de Starlings, ofwel Cato Kallebout en Tom Dice. Want ze hebben een tweede kindje. Het is een zoontje geworden en hij heet

Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.

Zo klonk het in 1981 na je Simple Heart van Carol Douglas. En voor wie graag met Lego blokjes speelt, heb ik nu goed nieuws. Want in de parochiezaal op de Heirbrug in Lokeren is er op zondag 29 november een blokjesfestival. Je kan bouwen met 150 kilogram Lego en Duplo blokken. En naast vrijbouwen zijn er ook opdrachten. Het is niet alleen voor kinderen, maar ook voor 12-plus en volwassen deelnemers. Maar kinderen tot 12 moeten vergezeld worden door een volwassene. Het aantal deelnemers is beperkt tot 50, dus je moet verplicht inschrijven voor 19 november. raak.lokerheidbrug@gmail.com. Je betaalt €5 per deelnemer.

Na een aantal geslaagde vrijwilligersbeurzen organiseert Eerste Lijn Solen Waasland een vijfde editie op woensdag 14 oktober van 6:30 s'avonds tot 8:30 in het Bouwhuis in Sint-Niklaas. Je kan kennis maken met organisaties die voor het Waasland op zoek zijn naar jouw helpende handen. Je vindt ook alle info op het Facebook-evenement van de vrijwilligersbeurs. Als je vragen hebt over dat initiatief van Eerste Lijn Zonen Waasland, kan je ook altijd mailen naar info@elzwaasland.be. Het eeuwenoude fort Liefkeshoek trekt op zaterdag 31 oktober zijn griezeljas aan. Zet je schrap voor een namiddag vol spanning en leuke activiteiten. Want tussen de mistige muren van het fort dwalen de pompoentjes rond, klaar om leuke streken uit te halen. Beleef vieze vuile trollenverhalen bij meneer Zee op het binnenplein. Ga op zoek tussen de pompoenvelden. Maak een griezelige creatie in de knutselworkshop. Speel een spel met je vriendjes en steel de show met scary make-up of een griezelige maar tijdelijke glittertattoo. Op zaterdag 31 oktober van 13 uur tot 17 uur in Fort Liefkeshoek in Kallo, Kielrecht, Beverwaas. In Lokeren is er een lezing van Alfonsien, Lokerse verzetstrijdster van Wereldoorlog 2. Verzetstrijders die een belangrijke rol speelden in Wereldoorlog 2 en het nog kunnen navertellen worden zeldzaam. Alfonsien van de Velde, geboren in Lokeren in 1922 en nu woonachtig in Gent, is een van hen. Als verpleegkundige en verzetstrijdster maakte zij met haar moed en inzet voor velen het verschil tussen leven en dood. De lezing vindt plaats in het lokaal dienstencentrum De Kaai op de Grote Kaai van 14 uur tot 16 uur op donderdag 15 oktober en de toegang is gratis. Inschrijven en meer info via welzijnshuis@lokeren.be. Je kan ook bellen naar 09235 0300.

I'm out of love. Hoe toevallig kan het allemaal zijn? Daarnet hadden we het nog over het Blokjesfestival in Lokeren. En dit was Legoland, een nummer van Ed Sheeran dat hij zong in 2012. Radio Land van Bas. En als je graag nog wat boeken koopt voor thuis, wel, dan kan je bijvoorbeeld terecht in de Biep van Lokeren. Want daar is het de jaarlijkse boekenverkoop. En dat is dit weekend, zaterdag 17 oktober van 9 uur tot 12 uur. En ook volgende week op maandag nog 19 oktober van 14 tot 18 uur. Het gebeurt allemaal op de zolder van de Biep op het Kerkplein 3 in Lokeren. En voor de prijs hoef je niet te laten, want alles kost 50 cent per stuk. Dit weekend dus de jaarlijkse boekenverkoop

Nathalie Imbruglia met Wrong Impression. Een van onze laatste vandaag, want we gaan naar 12 uur. Straks is er nog Gloria Estefan samen met de Miami Sound Machine en Anything For You. Daarvoor trekken we naar 1989. Maar eerst Bruno Mars en On My Soul. Maak er nog een fijne woensdag van. En wij horen elkaar morgen weer om 11 uur.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: De Britse farmareus GSK, GlaxoSmithKline, wil meer dan 1200 banen schrappen in ons land. Dat is aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. GSK heeft zittes in Waals-Brabant en Namen en biedt daar werk aan 8500 mensen. Maar het bedrijf zegt dat herstructurering onafwendbaar is. Het gaat om veruit de grootste aankondiging van een collectief ontslag in ons land dit jaar. Volgens de eerste berichten zou GSK vooral bedienden en kaderfuncties viseren en arbeiders ontzien. In Merksplas en Steenokkerzeel staakt het personeel in de gesloten terugkeercentra. Daar verblijven mensen wiens asielvraag is afgewezen. Het personeel krijgt steeds meer te maken met agressie. Daardoor vallen vele medewerkers uit en is de werkdruk onhoudbaar. De vakbonden willen ook een beperking van het aantal mensen met drugverslavingen of psychische problemen. Hoe lang de staking duurt is nog onduidelijk. Gisteravond was er overleg met bevoegd minister Van Bosuit en straks met de dienst Vreemdelingenzaken. De jaarlijkse griepcampagne staat voor de deur en voor het eerst raadt de Hoge Gezondheidsraad 65-plussers aan zich te laten vaccineren met een hoog gedoseerd griepvaccin. Dat bevat 4 keer zoveel antigeen als een standaard vaccin en beschermt 30% beter. Maar amper de helft van de beoogde doelgroep laat zich jaarlijks vaccineren. Veel minder dan wat de Wereldgezondheidsorganisatie aanbeveelt. Griep veroorzaakt in ons land elk jaar nog duizenden ziekenhuisopnames en een aanzienlijke oversterfte bij kwetsbare mensen. En toch nog een beetje goed nieuws. Voor onze kust zijn Atlantische blauwvintonijnen gespot. En dat voor het eerst sinds 1960. De dieren waren aan het jagen en zijn gezien door een technicus op het offshore windmolenpark voor de kust. Door het intens bevissen was de soort niet zo lang geleden met uitsterven bedreigd. Maar onlangs dook de blauwvintonijn ook op in wateren van enkele buurlanden. Kort nadien vingen onderzoekers ook 3 jonge ruwe haaien in de netten. En ook dat was op de Noordzee. Meer dan 40 jaar geleden. Enkele stapelwolkjes, maar op de meeste plaatsen genieten van volop najaarszon, maximaal tussen 14 en 20 graden.
2: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat.

0: als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
2: The music sounds great.
0: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics.

break them all aan het begin van je lunch. De lunch van de woensdagmiddag bij Land van Waas op deze woensdag 14 oktober. Goedemiddag en welkom. Ja, ons broodje wat ligt daar tussen vanmorgen of vanmiddag. Het is een gehaktbal speciaal met een gehaktbal, dat uiteraard. Maar ook met sla, met tomaat, mayonaise, ketchup en gelardeerd met wat snippertjes ui. Met andere woorden, we zijn allemaal smakelijk gewenst. Mag geen probleem zijn met zo'n broodje gehaktbal. Speciaal hier bij Land van Waas. Broodje Waas, tot 2 uur in je oren en je radio.

Light My Fire van Take That en Lulu. Ja, ooit zo'n grote Bartkeil. Heb je een vuurtje voor mij? En toen dachten deze heren, daar moeten wij over. Woensdagmiddag bij Land van Waas, vanmiddag zon met wolken bij 19 graden. Morgen zelfs 21 graden met zon en wolken. Dus morgen aangenaam nazomerweer. Vrijdag regenachtig bij 18 graden. Maar de zon komt gewoon terug op zaterdag, dan bij 15 graden in het Waasland.

0: bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
4: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Buivelderstraat 43 in St. Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Dit is Radio Land van Waals met het nieuws uit onze regio. De vernieuwing van de Grote Markt in Sint-Niklaas kost in totaal 27,7 miljoen euro. Dat is 3,5 miljoen euro meer dan oorspronkelijk begroot. Daarnaast kost het ontwerp en de technische opvolging nog eens 2,5 miljoen euro. Volgens de stad zijn de extra uitgaven vooral te wijten aan technische ingrepen, de aanpak van de historische PFAS-vervuiling en de uitbreiding van de werken naar onder meer de Houtbril en het Onze Lieve Vrouwplein. Voor 1 miljoen euro extra wordt nog budget voorzien in het meerjarenplan. En er komt heel wat kritiek op de factuur, vooral bij het Vlaams Belang. Ze noemen het bedrag hallucinant. Volgens hen had het geld beter naar meer onderwijs en welzijn kunnen gaan. Het Vlaams Belang vindt dat de mobiliteit en bereikbaarheid van het stadscentrum niet verbeterd is. De markt is volgens het Vlaams Belang wel mooier geworden, maar dat verantwoordt niet de hoge kostprijs. De stad Sint-Niklaas wil het autoluwe stadscentrum de komende 15 jaar uitbreiden tot de SVK-site en de stationsbuurt. Dat staat in het nieuwe mobiliteitsplan van de stad. De stad wil parkeerplaatsen verplaatsen naar buurt- en randparkings en sluipverkeer in woonwijken aanpakken. Ook het bus- en fietsnetwerk wordt uitgebreid onder meer richting het nieuwe Vitas-ziekenhuis. De stad verwerkt de komende maanden de opmerkingen van de inwoners en de adviesraden. In december moet het definitieve plan naar de gemeenteraad. Een coalitiepartner Vooruit in het stadsbestuur van Sint-Niklaas wil meer aandacht voor automobilisten in het nieuwe mobiliteitsplan. De partij vraagt om extra uitrijmogelijkheden rond de Grote Markt, duidelijker bewegwijzering naar de ondergrondse parking en een waarschuwing bij de eerste verkeersovertreding. Vooruit wil ook dat de parking Zwijgershoek behouden blijft voor bezoekers. De partij steunt een autoluw stadscentrum, maar benadrukt dat er voldoende alternatieven moeten zijn. Ook CD&V en Groen vragen meer tijd om het mobiliteitsplan te bestuderen. Drie verdachten zijn aangehouden nadat een 83-jarige man uit Lokeren duizenden euro's en juwelen afgaf aan valse bankmedewerkers. De oplichters vertelden hem dat zijn gsm gehackt was en dat zijn waardevolle spullen in veiligheid moesten worden gebracht. Het slachtoffer gaf daarom 6.350 euro cash mee. De politie kon de verdachte opsporen via camerabeelden. In een wagen werden onder meer documenten van het slachtoffer en verschillende bankkaarten gevonden. De raadkamer in Dendermonde heeft een aanhouding bevestigd. Het onderzoek loopt nog. En tot zover de belangrijkste regionale nieuwsfeiten uit onze buurt op dit moment.
1: Jeroen Verkruijsen.

Culture Beats en Take Me Away. Het is vandaag een muziekvraag in de slimste Waaslander. De vraag is, hoe heet de drummer van Queen? Deze dus, hè. Kijk hier, solo voor de drummer in Radio Gaga. Maar hoe heet de man, de drummer van Queen? Zijn naam via info@rlvw.be. Info@rlvw.be. De drummer van Queen.

Gilbert O'Sullivan en Get Down. Het is bijna 1 uur. Als je vaak naar Broodje Waas luistert, weet je wat dat betekent. Het is tijd voor Waar gaat dit over? Je krijgt nu het antwoord, de vraag die komt pas later. Nu eerst het antwoord in Waar gaat dit over? Het antwoord luidt, klopt. En er zijn er ook maar 4 van ter wereld. Waar kan dit over gaan? Denk even na. Klopt, en er zijn maar 4 van ter wereld. Waar zijn er maar 4 van ter wereld? Waar kan dit over gaan? Even denken, straks antwoord na het nieuws van 1 uur.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: De Britse farmareus GSK, GlaxoSmithKline, wil meer dan 1200 banen schrappen in ons land. Dat is aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. GSK heeft zittes in Waals-Brabant en Namen en biedt daar werk aan 8500 mensen. Maar het bedrijf zegt dat herstructurering onafwendbaar is. Het gaat om veruit de grootste aankondiging van een collectief ontslag in ons land dit jaar. Volgens de eerste berichten zou GSK vooral bedienden en kaderfuncties viseren en arbeiders ontzien. In Merksplas en Steen-Okkerzeel staakt het personeel in de gesloten terugkeercentra. Daar verblijven mensen wiens asielvraag is afgewezen. Het personeel krijgt steeds meer te maken met agressie. Daardoor vallen vele medewerkers uit en is de werkdruk onhoudbaar. De vakbonden willen ook een beperking van het aantal mensen met drugverslavingen of psychische problemen. Hoe lang de staking duurt is nog onduidelijk. Gisteravond was er overleg met bevoegd minister Van Bosuit en straks met de dienst Vreemdelingenzaken. De jaarlijkse griepcampagne staat voor de deur en voor het eerst raadt de Hoge Gezondheidsraad 65-plussers aan zich te laten vaccineren met een hoog gedoseerd griepvaccin. Dat bevat 4 keer zoveel antigeen als een standaard vaccin en beschermt 30% beter. Maar amper de helft van de beoogde doelgroep laat zich jaarlijks vaccineren, veel minder dan wat de Wereldgezondheidsorganisatie aanbeveelt. Griep veroorzaakt in ons land elk jaar nog duizenden ziekenhuisopnames en een aanzienlijke oversterfte bij kwetsbare mensen. En toch nog een beetje goed nieuws. Voor onze kust zijn Atlantische blauwvintonijnen gespot. En dat voor het eerst sinds 1960. De dieren waren aan het jagen en zijn gezien door een technicus op het offshore windmolenpark voor de kust. Door het intens bevissen was de soort niet zo lang geleden met uitsterven bedreigd. Maar onlangs dook de blauwvintonijn ook op in wateren van enkele buurlanden. Kort nadien vingen onderzoekers ook 3 jonge ruwe haaien in de netten. En ook dat was op de Noordzee meer dan 40 jaar geleden. Enkele stapelwolkjes, maar op de meeste plaatsen genieten van volop najaarszon, maximaal tussen 14 en 20 graden.
2: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
2: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
3: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
4: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oog.

Annelies, wrapped around your finger. Goedemiddag, iets over 1 uur. Het is Land van Waas, Broodje Waas heet de lunch hier. En we zijn volop bezig met dit spel hier. Het heet Waar gaat dit over? Je kreeg van mij een antwoord daarnet, maar nog geen vraag. Het antwoord was klopt en daar zijn er maar 4 van in de wereld. De vraag die erbij hoort was, klopt het dat het Spaanse volkslied geen tekst heeft? Klopt dus inderdaad, de Marcha Real is een van de 4 volksliederen ter wereld die er geen heeft. Andere 3 zijn die van Bosnië-Herzegovina, Kosovo en San Marino. Hebben ook geen tekst, of toch niet officieel. En dus ook niet de Marcha Real.

Dina Childs en Dance Little Lady uit 1987 hier bij Land van Waas. Weer in het Waasland vanmiddag is heerlijk. Graad of 19 met zon. Morgen nog heerlijker. Morgen 21 graden met zon en wolken. Vrijdag tussendoor wat regen te verwerken. Het zal misschien weinig voorstellen, misschien veel. Dat valt nog af te wachten. Dan bij 18 graden en zaterdag terug zon bij 15 graden.

Onze Toyota-bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.

Easy Street van Queens op de Stone Age hier bij Land van Waas in Broodje Waas. Ja, straks het antwoord in het spel De Slimste Waaslander. Elke dag een raadsel. Het is vandaag een muzikale vraag. We zoeken namelijk de drummer van Queen. Bekende band, maar die drummer, die bekende drummer. Wat was zijn naam ook alweer? Antwoord is welkom via info@rlvw.be. Meespelen kan, het is gratis. Radio Land van Waas. En je speelt voor de eer van de Slimste Waaslander. De drummer van Queen. Ik mag het antwoord zo prijsgeven. Eerst die van Bananarama op jouw dinsdagmiddag. Nee, woensdag. Ja. De week gaat snel, hè. I Can't Help It. Nu in Broodje Waas. Uiteraard bij Radio Land van Waas.

0: Dit is Radio Land van Waas met het nieuws uit onze regio. De vernieuwing van de Grote Markt in Sint-Niklaas kost in totaal 27,7 miljoen euro. Dat is 3,5 miljoen euro meer dan oorspronkelijk begroot. Daarnaast kost het ontwerp en de technische opvolging nog eens 2,5 miljoen euro. Volgens de stad zijn de extra uitgaven vooral te wijten aan technische ingrepen, de aanpak van de historische PFAS-vervuiling en de uitbreiding van de werken naar onder meer de Houtbril en het Onze Lieve Vrouwplein. Voor 1 miljoen euro extra wordt nog budget voorzien in het meerjarenplan. En er komt heel wat kritiek op de factuur, vooral bij het Vlaams Belang. Ze noemen het bedrag hallucinant. Volgens hen had het geld beter naar meer onderwijs en welzijn kunnen gaan. Het Vlaams Belang vindt dat de mobiliteit en bereikbaarheid van het stadscentrum niet verbeterd is. De markt is volgens het Vlaams Belang wel mooier geworden, maar dat verantwoordt niet de hoge kostprijs. De stad Sint-Niklaas wil het autoluwe stadscentrum de komende 15 jaar uitbreiden tot de SVK-site en de stationsbuurt. Dat staat in het nieuwe mobiliteitsplan van de stad. De stad wil parkeerplaatsen verplaatsen naar buurt- en randparkings en sluipverkeer in woonwijken aanpakken. Ook het bus- en fietsnetwerk wordt uitgebreid onder meer richting het nieuwe Vitas-ziekenhuis. De stad verwerkt de komende maanden de opmerkingen van de inwoners en de adviesraden. In december moet het definitieve plan naar de gemeenteraad. En coalitiepartner Vooruit in het stadsbestuur van Sint-Niklaas wil meer aandacht voor automobilisten in het nieuwe mobiliteitsplan. De partij vraagt om extra uitrijmogelijkheden rond de Grote Markt, duidelijker bewegwijzering naar de ondergrondse parking en een waarschuwing bij de eerste verkeersovertreding. Vooruit wil ook dat de parking Zwijgershoek behouden blijft voor bezoekers. De partij steunt een autoluw stadcentrum, maar benadrukt dat er voldoende alternatieven moeten zijn. Ook CD&V en Groen vragen meer tijd om het mobiliteitsplan te bestuderen. Drie verdachten zijn aangehouden nadat een 83-jarige man uit Lokeren duizenden euro's en juwelen afgaf aan valse bankmedewerkers. De oplichters vertelden hem dat zijn gsm gehackt was en dat zijn waardevolle spullen in veiligheid moesten worden gebracht. Het slachtoffer gaf daarom 6.350 euro cash mee. De politie kon de verdachte opsporen via camerabeelden. In een wagen werden onder meer documenten van het slachtoffer en verschillende bankkaarten gevonden. De raadkamer in Dendermonde heeft een aanhouding bevestigd. Het onderzoek loopt nog. En tot zover de belangrijkste regionale nieuwsfeiten uit onze buurt op dit moment. Radio Land
1: van Waas. Jeroen Verkruijsen.

David Guetta en Sia met In Flames. Ja, onze met Flames gisteren. Het was noppers. Het was vooral pijnlijk om dan met penalties pot verdekken. Dat is jammer, hè. Maar goed, nog geen ramp eigenlijk. Goed, we hebben het antwoord van de slimste Waaslander. Er is aardig gemaild daarvoor. Hoe heet de drummer van Queen? We zochten naar Roger Taylor. Die mocht het vorige uur al een uitgebreide solo geven, die drummer van Queen. Het is Land van Waas met de slimste Waaslander. Morgen uiteraard een nieuwe vraag. Je krijgt ze rond 20 voor 1 antwoord rond deze tijd. Morgen in Broodje Waas.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Cannonball van Supertramp bij Landhavaas. Bijna 2 uur. Straks 1 uur tussendoor en daarna komt Michiel langs met veel muziek. Dat spreekt voor zich. Hey, pak je mee. Gaat mee met je in de auto. Op weg naar het eind van deze werkdag.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: De Britse farmareus GSK, GlaxoSmithKline, wil meer dan 1200 banen schrappen in ons land. Dat is aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. GSK heeft zittes in Waals-Brabant en Namen en biedt daar werk aan 8500 mensen. Maar het bedrijf zegt dat herstructurering onafwendbaar is. Het gaat om veruit de grootste aankondiging van een collectief ontslag in ons land dit jaar. Volgens de eerste berichten zou GSK vooral bedienden en kaderfuncties viseren en arbeiders ontzien. In Merksplas en Steenokkerzeel staakt het personeel in de gesloten terugkeercentra. Daar verblijven mensen wiens asielvraag is afgewezen. Het personeel krijgt steeds meer te maken met agressie. Daardoor vallen vele medewerkers uit en is de werkdruk onhoudbaar. De vakbonden willen ook een beperking van het aantal mensen met drugverslavingen of psychische problemen. Hoe lang de staking duurt is nog onduidelijk. Gisteravond was er overleg met bevoegd minister Van Bosuit en straks met de dienst Vreemdelingenzaken. De jaarlijkse griepcampagne staat voor de deur en voor het eerst raadt de Hoge Gezondheidsraad 65-plussers aan zich te laten vaccineren met een hoog gedoseerd griepvaccin. Dat bevat 4 keer zoveel antigeen als een standaard vaccin en beschermt 30% beter. Maar amper de helft van de beoogde doelgroep laat zich jaarlijks vaccineren. Veel minder dan wat de Wereldgezondheidsorganisatie aanbeveelt. Griep veroorzaakt in ons land elk jaar nog duizenden ziekenhuisopnames en een aanzienlijke oversterfte bij kwetsbare mensen. En toch nog een beetje goed nieuws. Voor onze kust zijn Atlantische blauwvintonijnen gespot. En dat voor het eerst sinds 1960. De dieren waren aan het jagen en zijn gezien door een technicus op het offshore windmolenpark voor de kust. Door het intens bevissen was de soort niet zo lang geleden met uitsterven bedreigd. Maar onlangs dook de blauwvintonijn ook op in wateren van enkele buurlanden. Kort nadien vingen onderzoekers ook 3 jonge ruwe haaien in de netten. En ook dat was op de Noordzee meer dan 40 jaar geleden. Enkele stapelwolkjes, maar op de meeste plaatsen genieten van volop najaarszon, maximaal tussen 14 en 20 graden.
2: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
3: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
4: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
5: Bij Vink. Een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
4: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
5: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
3: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
6: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's Vink twice.
7: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
8: Voor radioreclame bel je 03 760 18

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: De leerkracht uit Assenede in Oost-Vlaanderen gaat nu toch in beroep tegen haar ontslag. De provincie ontsloeg haar omdat ze als moslima per se haar hoofddoek wil blijven dragen op school, terwijl alle religieuze tekens op de provinciale scholen verboden zijn. Volgens haar advocaat is het ontslag ongeldig, omdat de vrouw geen tuchtfeit heeft begaan. Het provinciebestuur heeft nog niet gereageerd. Een drugscrimineel met Marokkaanse roots die in mei door de rechter in Antwerpen tot 12 jaar cel was veroordeeld voor cocaïnetrafiek, is uitgeleverd aan ons land. De man was samen met een ander kopstuk van de Antwerpse drugscene opgepakt in Dubai. Hij is intussen overgebracht naar de gevangenis van Haren. De drugsbaron wil verzet aantekenen tegen zijn eerdere veroordeling. Het proces in eerste aanleg zou daardoor moeten worden overgedaan. Aan treinstation Brussel Centraal stond vanmorgen een vuilniswagen in brand. Niet door ongeregeldheden of rellen, maar door een actie van Recupel, de organisatie die gebruikte elektronica inzamelt en verwerkt. Het ging ook om een gesimuleerde brand. Recupel wil zo wijzen op het brandgevaar van elektronica. Mensen gooien die nog al te vaak weg bij het restafval of PMD, in plaats van binnen te brengen in een recyclagepark. Vandaag is het wereldwijd E-Waste Day, de internationale dag voor sensibilisering rond elektronisch afval. In het noordoosten van India is een boot vol met kinderen gezonken. Ze waren op weg naar een feest, maar leden schipbreuk op de rivier de Ganges. Er was een 20-tal opvarenden aan boord, allen 15 jaar of jonger. De lichamen van 13 kinderen zijn al geborgen. De zoekacties gaan vandaag verder. En in de staart van het wielerseizoen is de Eneco Tour aan de gang, de vroegere ronde van Nederland. Bij de vrouwen leverde de eerste rit meteen al Belgische winst op. Sandrine Tas versloeg de pijlsnelle Nederlandse Kool en het hele peloton in een massasprint. Tas neemt ook de leiderstrui over van de Nederlandse Nooie, die gisteren de proloog won. De Eneco Tour eindigt zondag in Arnhem. Flink veel zon vanmiddag, slechts af en toe onderbroken door wat stapelwolken. In het centrum klimt het kwik naar 20 graden.
2: Flink, ramen en deuren, in alle stijlen en kleuren.
3: Flink, de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
2: Flink, ramen en deuren.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
5: The music sounds great.
4: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics.

heerlijke muziek van Genesis om mee te beginnen op deze woensdagmiddag. Dat was Paperlade. Welkom bij Michiel in de Middag, elke werkdag van 3 tot 6 op Radioland van Waas. De absolute nummer 1 in hits en classics. En je weet het,

Enrique Iglesias en Ciara, Taking Back My Love. En we hadden ook nog die nieuwe van Kygo, deze keer met Max McKnown, Take Me Back. Straks rond 4:15 trekken we de deur weer open van onze muzikale platenkast en gaan we even zien welke bijzondere plaat en over welke plaat we eigenlijk iets meer kunnen vertellen. Dat is voor straks. Eerst Beat.

Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.

Extra veel muziek tussen 3 en 4 op Radioland van Maas. Op een stralende woensdagnamiddag. Geniet er een beetje van. Shaken Stevens en Oh Julie. Straks onze lokale agenda. Maar eerst Britney. Britney Spears natuurlijk. Dit is Every Time. Goedemiddag.

0: Na een aantal geslaagde vrijwilligersbeurzen organiseert Eerste Lijns Zone Waasland een vijfde editie op woensdag 14 oktober van 6:30 s'avonds tot 8:30 in het Bouwhuis in Sint-Niklaas. Je kan kennis maken met organisaties die voor het Waasland op zoek zijn naar jouw helpende handen. Je vindt ook alle info op het Facebook-evenement van de vrijwilligersbeurs. Als je vragen hebt over dat initiatief van Eerste Lijns Zone Waasland, kan je ook altijd mailen naar info@elzwaasland.be. NECA VZW organiseert al jaren intieme kleinkunstconcerten en dit seizoen mag Jeugdtheater Ondersteboven zich de derde partner noemen. Zo is er NECA Intiem met Augustijn Vermanderen. Nu vader Willem stopte met zingen, blijft zoon Augustijn met volle hoesting verder zingen in het West-Vlaams. De liedjes zweven tussen pop en kleinkunst, verhalende parels, uit het leven gegrepen, zijn concerten zijn ontwapenend en raken elk publiek. Je kan er naartoe op zondag 27 september om 7:00 s'avonds in de Paule Boszaal van Jeugdtheater Ondersteboven in de Driegaaienstraat 117 in Sint-Niklaas. Alle info is te vinden op de website van Jeugdtheater Ondersteboven, dat is jto.be. Levensloop Beveren brengt vechters, vrijwilligers, deelnemers, sponsors en bezoekers samen in één grote beweging van solidariteit. Op 17 en 18 oktober kan je wandelen, lopen, fietsen en supporteren voor iedereen die getroffen wordt door kanker. Levensloop Beveren op zaterdag 17 oktober van 14:45 tot zondag 18 oktober om 15:00. Afspraak Atletiekplein, Klapperstraat 103 in Beveren. Wil je inschrijven als team of individuele deelnemer? Je kan dat doen via www.levensloop.be/beveren.
1: Radio Land van Waas. Dit is Radio Land van Waas.

Emilia, a good sign. Het teken is gegeven, dames en heren, om naar onze platenkast te lopen en de deur even te openen. En wie vinden we daar vandaag? De Noorse band AHA met hun wereldhit Take On Me uit 1985. Maar wist je dat die wereldhit twee keer flopte voor hij echt doorbrak? En dat hadden ze te danken aan een videoclip waar echte beelden en een soort van stripfiguren door elkaar liepen. En daarvoor werden trouwens duizenden beelden met de hand overgetekend. En het resultaat mocht er zijn. Een wereldhit in de Amerikaanse hitlijsten en 6 MTV Music Awards voor de Vikingen uit Noorwegen. AHA had dus een wereldhit te pakken met Take On Me. En soms moet je gewoon 3 keer proberen om geschiedenis te schrijven.

Heerlijk nummertje, blijft het toch stel en leftig en basten. Soms heb je zo van die platen die nooit vervelen. En dit is er zo eentje. En zo gaan we richting 4 uur, zometeen deel 2 van Michiel in de middag. Op deze zonnige woensdagnamiddag, geniet er een beetje van. Dit is Alice Bax en Howard. Van lang geleden hoor. 1988 was het. En zij brachten toen Big Bubbles, No Troubles.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas.
1: De leerkracht uit Assenede in Oost-Vlaanderen gaat nu toch in beroep tegen haar ontslag. De provincie ontsloeg haar omdat ze als moslima per se haar hoofddoek wil blijven dragen op school, terwijl alle religieuze tekens op de provinciale scholen verboden zijn. Volgens haar advocaat is het ontslag ongeldig, omdat de vrouw geen tuchtfeit heeft begaan. Het provinciebestuur heeft nog niet gereageerd. Een drugscrimineel met Marokkaanse roots die in mei door de rechter in Antwerpen tot 12 jaar cel was veroordeeld voor cocaïnetrafiek, is uitgeleverd aan ons land. De man was samen met een ander kopstuk van de Antwerpse drugscene opgepakt in Dubai. Hij is intussen overgebracht naar de gevangenis van Haren. De drugsbaron wil verzet aantekenen tegen zijn eerdere veroordeling. Het proces in eerste aanleg zou daardoor moeten worden overgedaan. Aan treinstation Brussel Centraal stond vanmorgen een vuilniswagen in brand. Niet door ongeregeldheden of rellen, maar door een actie van Recupel, de organisatie die gebruikte elektronica inzamelt en verwerkt. Het ging ook om een gesimuleerde brand. Recupel wil zo wijzen op het brandgevaar van elektronica. Mensen gooien die nog al te vaak weg bij het restafval of PMD, in plaats van binnen te brengen in een recyclagepark. Vandaag is het wereldwijd E-Waste Day, de internationale dag voor sensibilisering rond elektronisch afval. In het noordoosten van India is een boot vol met kinderen gezonken. Ze waren op weg naar een feest, maar leden schipbreuk op de rivier de Ganges. Er was een 20-tal opvarenden aan boord, allen 15 jaar of jonger. De lichamen van 13 kinderen zijn al geborgen. De zoekacties gaan vandaag verder. En in de start van het wielerseizoen is de Eneco Tour aan de gang, de vroegere ronde van Nederland. Bij de vrouwen leverde de eerste rit meteen al Belgische winst op. Sandrine Tas versloeg de pijlsnelle Nederlandse Kool en het hele peloton in een massasprint. Tas neemt ook de leiderstrui over van de Nederlandse Nooie, die gisteren de proloog won. De Eneco Tour eindigt zondag in Arnhem. Flink veel zon vanmiddag, slechts af en toe onderbroken door wat stapelwolken. In het centrum klimt het kwik naar 20 graden.
2: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03 777 68 16.
3: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

SWV uit het begin van de jaren 90 en Right Here. En trouwens, SWV staat voor Sisters With Voices. En dat succes haalden ze natuurlijk ook deels bij Michael Jackson, want de sample kwam van het liedje Human Nature. Woensdagmiddag, Michiel in de middag. Het is ondertussen 4 uur geweest en fijn echt dat je naar ons luistert. En dat kan je trouwens ook doen via onze website rlvw.be. Dit is Shakatak.

je dit hoort, dan heb je meteen zin om je valiezen te nemen, richting Ibiza te trekken. Jonas Blue en Melieve, an Edge of Desire. 14 oktober 1926. De datum zal je niks zeggen. Maar als ik zeg dat vandaag Winnie de Pooh 100 jaar is, dan weet je het, hè? Winnie de Pooh, het niet zo snuggere beertje. Enfin, de makers achter Winnie de Pooh waren snugger genoeg, hou je vast. Ze hebben er op 100 jaar 80 miljard dollar aan verdiend. Aan die Winnie de Pooh. Ik herhaal het nog even, 80 miljard dollar. Dat is toch niet weinig, hè? Michiel in de middag met Belle Perez en Moloko, maar ook met de Pet Shop Boys. Die hadden in 1988 een hit te pakken. Dit is Heart.

0: S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.

En zo gaan we richting 16:30 met zometeen het nieuws uit onze regio. Waar we het gaan hebben over de vernieuwde grote markt die toch vrij duur is uitgevallen. En over een nieuw mobiliteitsplan, dat hoor je zometeen. Maar eerst Joost en Judith, I Found You. I've been out on the road for a while. Years ago I'd be losing my mind.

Dit is Radioland van Waas met het nieuws uit onze regio. De vernieuwing van de Grote Markt in Sint-Niklaas kost in totaal 27,7 miljoen euro. Dat is 3,5 miljoen euro meer dan oorspronkelijk begroot. Daarnaast kost het ontwerp en de technische opvolging nog eens 2,5 miljoen euro. Volgens de stad zijn de extra uitgaven vooral te wijten aan technische ingrepen, de aanpak van de historische PFAS-vervuiling en de uitbreiding van de werken naar onder meer de Houtbril en het Onze Lieve Vrouwplein. Voor 1 miljoen euro extra wordt nog budget voorzien in het meerjarenplan. En er komt heel wat kritiek op de factuur, vooral bij het Vlaams Belang. Ze noemen het bedrag hallucinant. Volgens hen had het geld beter naar meer onderwijs en welzijn kunnen gaan. Het Vlaams Belang vindt dat de mobiliteit en bereikbaarheid van het stadscentrum niet verbeterd is. De markt is volgens het Vlaams Belang wel mooier geworden, maar dat verantwoordt niet de hoge kostprijs. De stad Sint-Niklaas wil het autoluwe stadscentrum de komende 15 jaar uitbreiden tot de SVK-site en de stationsbuurt. Dat staat in het nieuwe mobiliteitsplan van de stad. De stad wil parkeerplaatsen verplaatsen naar buurt- en randparkings en sluipverkeer in woonwijken aanpakken. Ook het bus- en fietsnetwerk wordt uitgebreid onder meer richting het nieuwe Vitas-ziekenhuis. De stad verwerkt de komende maanden de opmerkingen van de inwoners en de adviesraden. In december moet het definitieve plan naar de gemeenteraad. En coalitiepartner Vooruit in het stadsbestuur van Sint-Niklaas wil meer aandacht voor automobilisten in het nieuwe mobiliteitsplan. De partij vraagt om extra uitrijmogelijkheden rond de Grote Markt, duidelijker bewegwijzering naar de ondergrondse parking en een waarschuwing bij de eerste verkeersovertreding. Vooruit wil ook dat de parking Zwijgershoek behouden blijft voor bezoekers. De partij steunt een autoluw stadscentrum, maar benadrukt dat er voldoende alternatieven moeten zijn. Ook CD&V en Groen vragen meer tijd om het mobiliteitsplan te bestuderen. Drie verdachten zijn aangehouden nadat een 83-jarige man uit Lokeren duizenden euro's en juwelen afgaf aan valse bankmedewerkers. De oplichters vertelden hem dat zijn gsm gehackt was en dat zijn waardevolle spullen in veiligheid moesten worden gebracht. Het slachtoffer gaf daarom 6.350 euro cash mee. De politie kon de verdachte opsporen via camerabeelden. In een wagen werden onder meer documenten van het slachtoffer en verschillende bankkaarten gevonden. De raadkamer in Dendermonde heeft een aanhouding bevestigd. Het onderzoek loopt nog. En tot zover de belangrijkste regionale nieuwsfeiten uit onze buurt op dit moment.

Ex-Spice Girl Emma Bunton, What Took You So Long? Later werd ze radiopresentatrice bij het Britse Hart. Gelijk heeft ze, je moet toch een beetje jezelf bezighouden, ook al heb je zoveel geld verdiend in je carrière. Het is een zonnige woensdagmiddag, 20 graden. Morgen eerst wat mist, daarna zonnig en zacht, 22 graden. En vrijdag begint mooi, maar in de namiddag regen. Het weekend wordt wisselvallig en vooral koel. Cool. Dat is een beetje jammer, hè?

Freya Sky, Silent Treatment op Land van Maas, Michiel in de middag. Leave the door open, want Silk City komt je richting uit. En nu de deur helemaal wagenwijd open voor Madonna. Dit is Like a Virgin.

0: Drie artiesten die weten wat soulful music is. Silk Sonic en Bruno Mars samen met Anderson .Paak. Leave the door open. En dat doen we ook voor Toos met...
1: Radio Land van Waal.
0: Die heeft het nieuws van 5 uur. En daarna natuurlijk deel 3 van dit programma. Allemaal hartelijk welkom. Dit is de nieuwe Licky Lee samen met Swedish House Mafia. Happiness is so sad.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: De leerkracht uit Assenede in Oost-Vlaanderen gaat nu toch in beroep tegen haar ontslag. De provincie ontsloeg haar omdat ze als moslima per se haar hoofddoek wil blijven dragen op school, terwijl alle religieuze tekens op de provinciale scholen verboden zijn. Volgens haar advocaat is het ontslag ongeldig, omdat de vrouw geen tuchtfeit heeft begaan. Het provinciebestuur heeft nog niet gereageerd. Een drugscrimineel met Marokkaanse roots die in mei door de rechter in Antwerpen tot 12 jaar cel was veroordeeld voor cocaïnetrafiek, is uitgeleverd aan ons land. De man was samen met een ander kopstuk van de Antwerpse drugscene opgepakt in Dubai. Hij is intussen overgebracht naar de gevangenis van Haren. De drugsbaron wil verzet aantekenen tegen zijn eerdere veroordeling. Het proces in eerste aanleg zou daardoor moeten worden overgedaan. Aan treinstation Brussel Centraal stond vanmorgen een vuilniswagen in brand. Niet door ongeregeldheden of rellen, maar door een actie van Recupel, de organisatie die gebruikte elektronica inzamelt en verwerkt. Het ging ook om een gesimuleerde brand. Recupel wil zo wijzen op het brandgevaar van elektronica. Mensen gooien die nog al te vaak weg bij het restafval of PMD, in plaats van binnen te brengen in een recyclagepark. Vandaag is het wereldwijd E-Waste Day, de internationale dag voor sensibilisering rond elektronisch afval. In het noordoosten van India is een boot vol met kinderen gezonken. Ze waren op weg naar een feest, maar leden schipbreuk op de rivier de Ganges. Er was een 20-tal opvarenden aan boord, allen 15 jaar of jonger. De lichamen van 13 kinderen zijn al geborgen. De zoekacties gaan vandaag verder. En in de staart van het wielerseizoen is de Eneco Tour aan de gang, de vroegere ronde van Nederland. Bij de vrouwen leverde de eerste rit meteen al Belgische winst op. Sandrine Tas versloeg de pijlsnelle Nederlandse Kool en het hele peloton in een massasprint. Tas neemt ook de leiderstrui over van de Nederlandse Nooie, die gisteren de proloog won. De Eneco Tour eindigt zondag in Arnhem. Flink veel zon vanmiddag, slechts af en toe onderbroken door wat stapelwolken. In het centrum klimt het kwik naar 20 graden.
2: Onze Toyota-bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
3: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
4: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
3: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
4: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
5: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
6: Vink, ramen en deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's think twice.
7: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
8: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

regelrecht uit de jaren 80. De band Mr. Mister. Dat waren Broken Wings op woensdagnamiddag. Onderweg naar huis na een drukke werkdag met de radioplan van Baas. Goed idee, zou ik zeggen. Tot 6 uur zijn we samen. Met heel veel heerlijke platen. De nieuwe Alex Warren die komt je richting uit. Die heet Emerald Eyes. En een discoliedje uit 1985 van Cheryl Lynn. It's gonna be right. En als zij het zegt, zal het waar zijn. Hier is Warren G en Nate Dogg en Regulate.

gisteren nog een videoclipje gezien van Robbie Williams, waarmee hij samen op het podium stond met de jongens van Five. Zullen we Robbie Williams nog eens draaien? Niet zo goed voor het tanden, maar oh zo leuk om nog eens terug te horen. We hebben het over Candy.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Prince en Cream. Straks nog wat lokaal nieuws. En uiteraard ook onze lokale agenda krijg je vanmiddag nog hier op Radioland van Maas. En dan nu plaatsmaken voor een zeer excentrieke dame, op zijn minst. Grace Jones is dit, uit de jaren 80. En Slave to the Rhythm.

Dit is Radioland van Waas met het nieuws uit onze regio. De vernieuwing van de Grote Markt in Sint-Niklaas kost in totaal 27,7 miljoen euro. Dat is 3,5 miljoen euro meer dan oorspronkelijk begroot. Daarnaast kost het ontwerp en de technische opvolging nog eens 2,5 miljoen euro. Volgens de stad zijn de extra uitgaven vooral te wijten aan technische ingrepen, de aanpak van de historische PFAS-vervuiling en de uitbreiding van de werken naar onder meer de Houtbril en het Onze Lieve Vrouwplein. Voor 1 miljoen euro extra wordt nog budget voorzien in het meerjarenplan. En er komt heel wat kritiek op de factuur, vooral bij het Vlaams Belang. Ze noemen het bedrag hallucinant. Volgens hen had het geld beter naar meer onderwijs en welzijn kunnen gaan. Het Vlaams Belang vindt dat de mobiliteit en bereikbaarheid van het stadscentrum niet verbeterd is. De markt is volgens het Vlaams Belang wel mooier geworden, maar dat verantwoordt niet de hoge kostprijs. De stad Sint-Niklaas wil het autoluwe stadscentrum de komende 15 jaar uitbreiden tot de SVK-site en de stationsbuurt. Dat staat in het nieuwe mobiliteitsplan van de stad. De stad wil parkeerplaatsen verplaatsen naar buurt- en randparkings en sluipverkeer in woonwijken aanpakken. Ook het bus- en fietsnetwerk wordt uitgebreid onder meer richting het nieuwe Vitas-ziekenhuis. De stad verwerkt de komende maanden de opmerkingen van de inwoners en de adviesraden. In december moet het definitieve plan naar de gemeenteraad. En coalitiepartner Vooruit in het stadsbestuur van Sint-Niklaas wil meer aandacht voor automobilisten in het nieuwe mobiliteitsplan. De partij vraagt om extra uitrijmogelijkheden rond de Grote Markt, duidelijker bewegwijzering naar de ondergrondse parking en een waarschuwing bij de eerste verkeersovertreding. Vooruit wil ook dat de parking Zwijgershoek behouden blijft voor bezoekers. De partij steunt een autoluw stadscentrum, maar benadrukt dat er voldoende alternatieven moeten zijn. Ook CD&V en Groen vragen meer tijd om het mobiliteitsplan te bestuderen. Drie verdachten zijn aangehouden nadat een 83-jarige man uit Lokeren duizenden euro's en juwelen afgaf aan valse bankmedewerkers. De oplichters vertelden hem dat zijn gsm gehackt was en dat zijn waardevolle spullen in veiligheid moesten worden gebracht. Het slachtoffer gaf daarom 6.350 euro cash mee. De politie kon de verdachte opsporen via camerabeelden. In een wagen werden onder meer documenten van het slachtoffer en verschillende bankkaarten gevonden. De raadkamer in Dendermonde heeft een aanhouding bevestigd. Het onderzoek loopt nog. En tot zover de belangrijkste regionale nieuwsfeiten uit onze buurt op dit moment.

Paul Carrickens en Groovin. Daarvoor Suzanne en Freek. Ik vind het een beetje een bizar liedje. Als je weet in welke situatie Freek zit, pijnstiller, misschien geen goed teken aan de wand. Je weet maar nooit. Dit is Jason Donovan.

Na een aantal geslaagde vrijwilligersbeurzen organiseert Eerste Lijnszone Waasland een vijfde editie op woensdag 14 oktober van 6:30 s'avonds tot 8:30 in het Bouwhuis in Sint-Niklaas. Je kan kennis maken met organisaties die voor het Waasland op zoek zijn naar jouw helpende handen. Je vindt ook alle info op het Facebook-evenement van de vrijwilligersbeurs. Als je vragen hebt over dat initiatief van Eerste Lijnszone Waasland, kan je ook altijd mailen naar info@elzwaasland.be. Het eeuwenoude fort Liefkeshoek trekt op zaterdag 31 oktober zijn griezeljas aan. Zet je schrap voor een namiddag vol spanning en leuke activiteiten. Want tussen de mistige muren van het fort dwalen de pompoentjes rond, klaar om leuke streken uit te halen. Beleef vieze vuile trollenverhalen bij meneer Zee op het binnenplein. Ga op zoek tussen de pompoenvelden. Maak een griezelige creatie in de knutselworkshop. Speel een spel met je vriendjes en steel de show met scary make-up of een griezelige maar tijdelijke glittertattoo. Op zaterdag 31 oktober van 13 uur tot 17 uur in Fort Liefkeshoek in Kallo, Kielrecht, Beverwaas. In Lokeren is er een lezing van Alfonsien, Lokerse verzetstrijdster van Wereldoorlog 2. Verzetstrijders die een belangrijke rol speelden in Wereldoorlog 2 en het nog kunnen navertellen, worden zeldzaam. Alfonsien van de Velde, geboren in Lokeren in 1922 en nu woonachtig in Gent, is één van hen. Als verpleegkundige en verzetstrijdster maakte zij met haar moed en inzet voor velen het verschil tussen leven en dood. De lezing vindt plaats in het lokaal dienstencentrum De Kaai op de Grote Kaai van 14 uur tot 16 uur op donderdag 15 oktober en de toegang is gratis. Inschrijven en meer info via welzijnshuis@lokeren.be. Je kan ook bellen naar 09235 0300.

Sarah en All Because of You. Nog altijd terug te vinden in de hitlijsten van dit moment. Straks keren we terug naar 1984. Die grote hit voor Blur over girls and boys. Maar eerst Sandra. Het was een Duitse zangeres. En ze heeft een liedje of twee gemaakt in de jaren 80. Waarmee ze een dikke ferme hit heeft gescoord. En dit was daar een van. I'll Never Be Maria Magdalena. Dit is Sandra.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: De verdachten die maandagavond in Jette de Brusselse agent Nordin El Talbi doodschoten, dachten mogelijk dat hij lid was van een rivaliserende drugsbende. Ze wisten niet dat hij een agent van de anti-overvalbrigade was. HLN schrijft dat speurders die piste onderzoeken na verklaringen van enkele verdachten, drie broers bij wie intussen huiszoekingen zijn gebeurd. Eerder is bevestigd dat daarbij drie vuurwapens en een grote hoeveelheid drugs is gevonden. Volgens Brussels procureur Moanil riskeren de verdachten levenslang. Bij de Waalse vestigingen van de Britse farmareus GSK heeft het personeel het werk neergelegd. Vanmorgen kondigde de directie aan dat het bedrijf in ons land minstens 1200 banen wil schrappen. Dat is het grootste aantal bij één bedrijf in ons land dit jaar. Premier De Wever ontvangt tussen de begrotingsgesprekken door straks nog zowel de vakbonden als de directie. GSK verzekert dat het geen vestigingen zal sluiten, maar dat de heroriëntatie net nodig is om de Belgische afdeling toekomst te bieden. Tim Merlier heeft de eerste rit in lijn gewonnen in de Eneco Tour. In Ede in Gelderland zette hij iedereen in de laatste rechte lijn op meters afstand. De Nederlander Groenewegen en onze landgenoot Gerben Thijssen finishten 2 en 3. De Zweed Söderqvist blijft leider. Eerder won Sandrine Tas de etappe bij de vrouwen, ook in een massasprint. En Sisu Berchs heeft geen vervolg kunnen breien aan zijn stuntzege tegen Carlos Alcaraz. In de achtste finales van het Masters toernooi in Shanghai bleek de Amerikaan Tommy Paul te sterk voor Berchs. Hij verloor in 2 sets, 7-6 met tiebreak en 6-4. En er is vandaag ook feest bij Winnie de Pooh. De aaibare beer met het rode truitje verscheen exact 100 jaar geleden voor het eerst op papier in een verhalenbundel van de Brit A.A. Milne. Hij baseerde het personage op een knuffel die hij aan zijn zoontje schonk, maar vernoemde het naar een beer in London Zoo die uit Winnipeg in Canada kwam. De boeken over Winnie, Roo, Eeyore, Tijgertje en Knorretje verkochten wereldwijd 50 miljoen keer en verschenen in 72 talen. Volgens Disney, dat de rechten bezit op de beer, was Winnie de Pooh de absolute trendsetter voor literatuur over dieren met menselijke kenmerken. Het blijft zacht en droog met vanavond wel iets meer wolken. Vannacht minima tot 11 graden, morgen dan opnieuw zacht en weer tot 20 graden warm.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
7: The music sounds great.
6: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Johan Waterschoot.
8: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.

Toch een beetje in de gebiedende wijs die Martika uit de 90s. Love, they will be done. Het is van te moeten. Freddie Mercury nu. And I was born to love you. Het heeft weer met de liefde te maken.

0: symbool van de Verenigde Staten. En dat prijkte ook op het witte album van ABBA in deze song uit 1978, The Eagle. Zo mooi.
1: Radioland van Bas.
0: Is het station waar je naar luistert in de kapitale van het Waasland 107.9 FM, in de Durmenstreek 105.9 FM of gewoon op www.radiolandvanwaas.be. Je kan ons niet missen. De Big L van Rockset wacht op ons, net als de Spin Doctors en Two Princess. Ja, die gaan nog een verhaaltje vertellen. Maar ik hou ook wel van die disco uit het midden van de jaren 80. Je had zo'n groepje uit Nederland, Spargo, met Lady.
2: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
3: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober. En geniet als professional van 21% korting. Toyota.

zullen ze altijd missen. Marie Frederiksson van Roxette. In volle fleur, begin van de jaren 90. De Big L. En die L, die stond wel voor liefde, denk ik. Niet? Nog eens wat disco oprapen uit de jaren 70. Peaches en Herb, die hebben een hele mooie slow gemaakt. Reunited, maar ook deze.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, grijpt in Oost-Vlaanderen ook in jouw buurt op klaartjeskaas.be.
4: After Dinner met Johan Waterschoot.

0: Gelukkig zijn, we kennen het allemaal in de versie van Anneke Christie, die het aardse leven verliet in 84 na een lange slepende ziekte. Ja, Peter van Laat bleef maar in zijn hoofd zitten, dat liedje, Gelukkig zijn, in 98. Dankzij ook 10 om te zien werd het een grote hit. Ik heb nog Harold Melvin en de Blue Notes met Satisfaction Guaranteed. Maar nu eerst Princess, and I'll keep on loving you.
1: Dit is Land van Waas.

streek van Philadelphia was een echte kweekvijver voor talent zoals deze Harold Melvin en de Blue Note met Satisfaction Guarantee. Radio Lams van Bas. Hebben jullie het een beetje naar jullie zien op deze woensdagavond? Press, Michelle, ODB en Micha komen eraan met Ghetto Superstar.

0: tweede helft van de jaren 90 was het een beetje de mode om bekende liedjes te gaan gebruiken in een sample. En daarop rappen, dat deed Press Michel, ODB en Micha in die Ghetto Superstar. Origineel een liedje van Dolly Parton en Kenny Rogers. Islands in the Stream, weten jullie nog wel?
1: Radio Nantes van Bas. Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.
0: Mijn lieve vrienden hier in het Waasland van Radioland van Waas, ik kan jullie wensen. Maak er nog een hele fijne woensdag van, zo dadelijk met Johan van den Berg en Punch. Ik ben er morgen terug naar Michiel om 6 uur voor een nieuwe After Dinner.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: De verdachten die maandagavond in Jette de Brusselse agent Nordin El Talbi doodschoten, dachten mogelijk dat hij lid was van een rivaliserende drugsbende. Ze wisten niet dat hij een agent van de anti-overvalbrigade was. HLN schrijft dat speurders die piste onderzoeken na verklaringen van enkele verdachten, drie broers bij wie intussen huiszoekingen zijn gebeurd. Eerder is bevestigd dat daarbij drie vuurwapens en een grote hoeveelheid drugs is gevonden. Volgens Brussels procureur Moaniel riskeren de verdachten levenslang. Bij de Waalse vestigingen van de Britse farmareus GSK heeft het personeel het werk neergelegd. Vanmorgen kondigde de directie aan dat het bedrijf in ons land minstens 1200 banen wil schrappen. Dat is het grootste aantal bij één bedrijf in ons land dit jaar. Premier De Wever ontvangt tussen de begrotingsgesprekken door straks nog zowel de vakbonden als de directie. GSK verzekert dat het geen vestigingen zal sluiten, maar dat de heroriëntatie net nodig is om de Belgische afdeling toekomst te bieden. Tim Merlier heeft de eerste rit in lijn gewonnen in de Eneco Tour. In Ede in Gelderland zette hij iedereen in de laatste rechte lijn op meters afstand. De Nederlander Groenewegen en onze landgenoot Gerben Thijssen finishten 2 en 3. De Zweed Söderqvist blijft leider. Eerder won Sandrien Tas de etappe bij de vrouwen, ook in een massasprint. En Sisu Bergs heeft geen vervolg kunnen breien aan zijn stuntzege tegen Carlos Alcaraz. In de achtste finales van het Masters toernooi in Shanghai bleek de Amerikaan Tommy Paul te sterk voor Bergs. Hij verloor in 2 sets, 7-6 met tiebreak en 6-4. En er is vandaag ook feest bij Winnie de Pooh. De aaibare beer met het rode truitje verscheen exact 100 jaar geleden voor het eerst op papier in een verhalenbundel van de Brit A.A. Milne. Hij baseerde het personage op een knuffel die hij aan zijn zoontje schonk, maar vernoemde het naar een beer in London Zoo die uit Winnipeg in Canada kwam. De boeken over Winnie, Roo, Ior, Tijgertje en Knorretje verkochten wereldwijd 50 miljoen keer en verschenen in 72 talen. Volgens Disney, dat de rechten bezit op de beer, was Winnie de Pooh de absolute trendsetter voor literatuur over dieren met menselijke kenmerken. Het blijft zacht en droog met vanavond wel iets meer wolken. Vannacht minima tot 11 graden, morgen dan opnieuw zacht en weer tot 20 graden warm.
0: Deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Loud and clear was op deze woensdagavond The Message of Love van Chrissy Hynde en haar Pretenders. Ja, en Loud and Clear is trouwens ook onze muzikale punchboodschap van vanavond weer. Met een uitgelezen, bijna vergeten ethisch parel tijdens het eerste uur van ons samen zijn. Met een uniek rockmonument straks rond 8:15. Met een exclusieve New Wave Club Classic rond 8:40. En last but not least natuurlijk ook weer met wat nieuwe muzikale oogst tussendoor. Met zangeres Ray en haar gelegenheidsvriendinnen en met de jongens van de Circa Waves komen er hier overigens ook zo dadelijk al onmiddellijk nog wel een paar binnenvallen met een duidelijke boodschap. Bij die van de Circa Waves.

Everyone's agreed that everything will turn out fine. Misschien moesten ze bij Grind Chatten en zijn Fountains DC hun oor straks maar eens wat meer te luisteren gaan leggen bij Joe Egan, Gary Rafferty en Rap Noakes van Steelers Wheel. In plaats van net iets te veel af te gaan op dat irritante stemmetje in hun eigen hoofd. En eigenlijk geldt dat ook wel voor deze dame en heren van Portishead, die op hun beurt blijkbaar net wat te veel lijken te blijven hangen in die sour times van hen.

0: You spin my head right round, right round. Bij rapper Flo Rida en zangeres Kesha waren ze daarnet blijkbaar het noorden even helemaal kwijt. En misschien zaten de heren van de rockbende Palais Royal uit Las Vegas daar wel voor heel veel tussen. Die zijn namelijk zelf datzelfde noorden ook heel even kwijtgeraakt. Maar ze hebben wel nog net op tijd een nieuw muzikaal kompas gevonden voor hun nieuwe single. Bij groepen als Arctic Monkeys, The Libertines of Two Door Cinema Club. Hier zijn ze in ieder geval, de jongens van Palais Royal, met Lost in Translation. En dat is meteen ook onze eerste fijne hap nieuwe muzikale oogst van vanavond.
1: De nieuwe muzikale oogst.

0: Na een aantal geslaagde vrijwilligersbeurzen organiseert Eerste Lijn Solo Waasland een vijfde editie op woensdag 14 oktober van 6:30 s'avonds tot 8:30 in het Bouwhuis in Sint-Niklaas. Je kan kennis maken met organisaties die voor het Waasland op zoek zijn naar jouw helpende handen. Je vindt ook alle info op het Facebook-evenement van de vrijwilligersbeurs. Als je vragen hebt over dat initiatief van Eerste Lijn Zone Waasland, kan je ook altijd mailen naar info@elzwaasland.be. Het eeuwenoude fort Liefkeshoek trekt op zaterdag 31 oktober zijn griezeljas aan. Zet je schrap voor een namiddag vol spanning en leuke activiteiten. Want tussen de mistige muren van het fort dwalen de pompoentjes rond, klaar om leuke streken uit te halen. Beleef vieze vuile trollenverhalen bij meneer Zee op het binnenplein. Ga op zoek tussen de pompoenvelden. Maak een griezelige creatie in de knutselworkshop. Speel een spel met je vriendjes en steel de show met scary make-up of een griezelige maar tijdelijke glittertattoo. Op zaterdag 31 oktober van 13 uur tot 17 uur in Fort Liefkeshoek in Kallo, Kielrecht, Beverwaas. In Lokeren is er een lezing van Alphonsine, Lokerse verzetstrijdster van Wereldoorlog 2. Verzetstrijders die een belangrijke rol speelden in Wereldoorlog 2 en het nog kunnen navertellen, worden zeldzaam. Alphonsine van de Velde, geboren in Lokeren in 1922 en nu woonachtig in Gent, is één van hen. Als verpleegkundige en verzetstrijdster maakte zij met haar moed en inzet voor velen het verschil tussen leven en dood. De lezing vindt plaats in het lokaal dienstencentrum De Kaai op de Grote Kaai van 14 uur tot 16 uur op donderdag 15 oktober en de toegang is gratis. Inschrijven en meer info via welzijnshuis@lokeren.be. Je kan ook bellen naar 09-235-0300. Radio Land van Waas.
1: Dit is Punch, jouw pittige muzikale cocktail op woensdagavond tussen 7 en 9 met Johan van den Berg. I could

0: Hallo, het waren Martin Solveig en die van het Canadese Dragonet, die hun neus hier daarnet nog eens aan ons venster kwamen steken. En ze deden dat eigenlijk maar net op tijd, al was het alleen maar om zo dadelijk ook mee te kunnen genieten van onze bijna vergeten ethisch parel van deze week.
1: De bijna vergeten tachtiger.
0: En dat is er eigenlijk een zeg maar wat atypische geworden deze week. Alhoewel het nummer Love for Sale van Talking Heads van het album True Stories uit 1986 wel op single werd uitgebracht, is het in tegenstelling tot een paar andere nummers van dat album nergens een echte hit kunnen worden. En toch ga je het wellicht herkennen, want het werd ook als openingsnummer van True Stories best veel gedraaid destijds op de radio. Hier zijn ze nog eens, David Byrne en zijn vrienden, met het nummer dat op satirische wijze de draak steekt met het consumentisme in onze wereld. De Talking Heads dus, met Love for Sale.

Dancing. All these things that we took for granted.

Die sappige orange van de jongens van Metal Molly uit Tremelo. We mochten er hier daarnet nog eens met volle overgave en overtuiging in bijten. Vooraleer deze Brian Molko en zijn vrienden van Placebo ons zo dadelijk nog eens op weg zullen zetten naar het begin van vorige eeuw. Met het unieke verhaal over de Amerikaanse schrijfster en pacifiste Helen Keller.

De jongens van Placebo over ene Helen Keller. En dat was dus blijkbaar, zoals ik al eerder meegegeven heb, een Amerikaanse schrijfster, socialiste en pacifiste van het begin van vorige eeuw. Dat was trouwens ook al in die vorige eeuw, meer bepaald in het illustere jaar 1980, dat John Watts blijkbaar een speciale roomservice ervaring had. En daar komt hij hier straks in de aanloop naar het nieuws en de mededelingen van 8 uur nog eens een boompje over opzetten. Maar voor het zover is, gaan we dan eerst nog wel met z'n allen deze uprising van de jongens van Muse moeten overleven, vrees ik.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: De verdachten die maandagavond in Jette de Brusselse agent Nordin El Talbi doodschoten, dachten mogelijk dat hij lid was van een rivaliserende drugsbende. Ze wisten niet dat hij een agent van de anti-overvalbrigade was. HLN schrijft dat speurders die piste onderzoeken na verklaringen van enkele verdachten, drie broers bij wie intussen huiszoekingen zijn gebeurd. Eerder is bevestigd dat daarbij drie vuurwapens en een grote hoeveelheid drugs is gevonden. Volgens Brussels procureur Moaniel riskeren de verdachten levenslang. Bij de Waalse vestigingen van de Britse farmareus GSK heeft het personeel het werk neergelegd. Vanmorgen kondigde de directie aan dat het bedrijf in ons land minstens 1200 banen wil schrappen. Dat is het grootste aantal bij één bedrijf in ons land dit jaar. Premier De Wever ontvangt tussen de begrotingsgesprekken door straks nog zowel de vakbonden als de directie. GSK verzekert dat het geen vestigingen zal sluiten, maar dat de heroriëntatie net nodig is om de Belgische afdeling toekomst te bieden. Tim Merlier heeft de eerste rit in lijn gewonnen in de Eneco Tour. In Ede in Gelderland zette hij iedereen in de laatste rechte lijn op meters afstand. De Nederlander Groenewegen en onze landgenoot Gerben Thijssen finishten 2 en 3. De Zweed Söderqvist blijft leider. Eerder won Sandrine Tas de etappe bij de vrouwen, ook in een massasprint. En Sisu Berchs heeft geen vervolg kunnen breien aan zijn stuntzege tegen Carlos Alcaraz. In de achtste finales van het Masters toernooi in Shanghai bleek de Amerikaan Tommy Paul te sterk voor Berchs. Hij verloor in 2 sets, 7-6 met tiebreak en 6-4. En er is vandaag ook feest bij Winnie de Pooh. De aaibare beer met het rode truitje verscheen exact 100 jaar geleden voor het eerst op papier in een verhalenbundel van de Brit A.A. Milne. Hij baseerde het personage op een knuffel die hij aan zijn zoontje schonk, maar vernoemde het naar een beer in London Zoo die uit Winnipeg in Canada kwam. De boeken over Winnie, Roo, Ior, Tijgertje en Knorretje verkochten wereldwijd 50 miljoen keer en verschenen in 72 talen. Volgens Disney, dat de rechten bezit op de beer, was Winnie de Pooh de absolute trendsetter voor literatuur over dieren met menselijke kenmerken. Het blijft zacht en droog met vanavond wel iets meer wolken. Vannacht minima tot 11 graden, morgen dan opnieuw zacht en weer tot 20 graden warm.
2: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03-777-68-16.
3: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
5: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom. The music sounds great. Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Johan van den Berg.
4: Dit is Punch.

0: Pirate Satellite. Met de jongens van The Clash gingen we hier heel even, zij het ongewild, de illegale tour op blijkbaar. Ja, en illegaal, gelukkig zijn ons alweer Sublime Rock Monument, onze ronkende New Wave Club Classic en onze twee nog resterende fijne happen nieuwe muzikale oogst. Dat alles behalve. We kunnen dan ook zo dadelijk onmiddellijk al met een gerust gemoed de fakkel doorgeven aan Judith van Hirtem en Jo Elen van Joost. Die ons trouwens ook vandaag weer probleemloos hebben gevonden blijkbaar.
1: Dit is Punch, jouw pittige muzikale cocktail op woensdagavond tussen 7 en 9 met Johan van den Berg.
2: Years ago I'd be losing my mind.

0: Halfway Gone als frontman Jason Wade en zijn vrienden van Lifehouse, die zo dadelijk helemaal uitgecheckt zullen zijn, kunnen wij er weer aan beginnen aan het ophemelen van ons rockmonument van deze week.
1: Het rockmonument van de week.
0: Ja, en dat ophemelen gaat in dit geval ook niet echt veel moeite kosten. Het zijn namelijk de jongens van The Who die de honneurs vanavond nog eens mogen komen waarnemen met hun Pinball Wizard. Het nummer werd destijds in 1969 geschreven door Pete Townshend voor de rockopera Tommy. In de UK haalde het de vierde plaats in de chart. In de Verenigde Staten was het goed voor plek 19. In Nederland bleef het uiteindelijk steken op plaats 12 en bij ons op plek 47. Hier zijn ze in ieder geval nog eens die van The Who met hun Pinball Wizard.

Een pinball wizard, zoals die van The Who. Misschien zit er straks ook wel een verborgen bij die van Alice May uit Ninove. En als we ons Alicia en haar vrienden mogen geloven, gaan we daar ook niet echt diep voor hoeven te graven. Dat gaan we trouwens ook zo dadelijk niet moeten doen, veronderstel ik. Met deze Liam Howlett en zijn Prodigy, as they will smack their bitch up once again.

0: When the Morning Comes, die nogal pertinente vraag kwam van Sophie Lambaerts van het Belgische danceproject La Luna. Maar ik vrees dat ze die vraag toch echt wel aan de verkeerde gesteld heeft. Met pakweg onze volgende fijne hap nieuwe muzikale oogst hebben wij hier trouwens ook wel andere katjes te geeselen. Katjes uit Toronto in Canada met name, want daar zijn zanger-gitarist Alex Bardo en zijn collega's van Selfish Things vanafkomstig. De heren timmeren al aan de weg van in 2016. En ze hebben nu dus nog eens van zich laten horen met een nieuwe single. Hier zijn ze, die van Selfish Things, Mad Cracks.
1: De nieuwe muzikale oogst.

0: Over die hypersonic missiles van Sam Fender beschikken wij hier hoegenaamd niet natuurlijk, maar wij hebben dan wel weer zo'n New Wave Club Classic om van te watertanden op de kop weten te tikken.
1: De New Wave Club Classic.
0: Ja, het is er vanavond dan ook nog eens een heel authentieke van Ian Curtis en zijn Joy Division. She's Lost Control werd in 1979 al geschreven door Curtis zelf en door Bernard Sanna, Peter Hook en Stephen Morris. En het werd geproduceerd door ene Martin Hannett. Het nummer gaat over een jonge vrouw met epilepsie in het Disablement Resettlement Office waar Curtis destijds werkte. Ze overleed daar na een epileptische aanval. En niet veel later zou Curtis uiteindelijk zelf ook epilepsie ontwikkelen. Hier zijn ze nog eens, die van Joy Division, met She's Lost Control.

0: Me Think About It, Ida Kaur en Fred Legrand moesten er blijkbaar nog eens een nachtje over slapen, maar dat gaan wij hier dus absoluut niet doen. Als het op de alweer nieuwe single van de jongens van My Lennis uitstekende aankomt, die gaan wij hier zo dadelijk namelijk zonder veel aarzelen in avant-première meegeven als nieuwe muzikale oogst. Hier zijn ze, die van My Lennis, met de opvolger van Wide Awake, Get Away With Murder.
1: De nieuwe muzikale oogst.

Get Away with Murder. Nu vrijdag komt hij officieel uit. De nieuwe van de Thomas en zijn vrienden van My Lennis. En daarmee kunnen we ons hier alweer zo stilaan gaan voorbereiden op onze exit straks in het gezelschap van de eenzame zielen van Kingfisher en in dat van Jim Kerr en zijn Simple Minds op de tonen van hun theme from Great Cities. En hoe zouden we dat beter kunnen doen dan door een heuse vlieginitiatiecursus te volgen onder leiding van deze Dave Grohl en zijn Foo Fighters. Maak er straks in ieder geval ook na 9 uur nog een mooie woensdagavond van. En wat mij betreft tot nu zaterdagmiddag om 12 uur voor onze afspraak in het weekend. Of tot woensdagavond om 7 uur voor onze volgende punchafspraak

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Volgens diverse bronnen schrapt premier De Wever de geplande BTW-hervorming in zijn nieuwe begrotingsvoorstel. De Franstalige liberalen van MR, die zich bleven verzetten tegen een hogere BTW als mogelijke oplossing, lijken zo hun slag thuis te halen. Ook zou de regering zich voorlopig beperken tot het uitwerken van de begroting voor volgend jaar en niet tot 2029, zoals eerst was voorzien. De Wever wil al over enkele dagen een akkoord hebben over een eerste pakket maatregelen die goed zouden zijn voor 4 van de benodigde 10 miljard euro. De premier heeft het voorstel al besproken met de vicepremiers, maar reacties zijn er nog niet. De derdejaarsscholier die maandag met een jachtgeweer schoot op zijn directeur en een lerares in Aubagne in Zuid-Frankrijk, wilde naar eigen zeggen wraak nemen voor pesterijen door zowel klasgenoten als leerkrachten. Dat meldt het Franse antiterreurparket na verhoor van de tiener. De schutter heeft de feiten intussen bekend. Hij ontkent wel dat hij iemand wilde doden. Het parket meldde eerder dat de jongen van 14 aanhanger is van een online community die dweept met massamoorden. Een voormalig aankoper bij brandweerzone Kempen krijgt een celstraf met uitstel en bijna 3000 euro geldboete omdat hij materiaal voor eigen gebruik aankocht op kosten van zijn werkgever. Het ging onder meer om een laptop, camera's en gereedschap. De man vervalste facturen en data op de bestelbon om zijn misbruik te camoufleren. De rechter bevond hem schuldig aan 39 feiten van fraude en oplichting. Hij moet het brandweerkorps ook een fikse schadevergoeding betalen. En in Denemarken moet een Belgisch koppel naar de cel wegens drugsmokkel. Een man van 36 en vrouw van 29 bleken bij een grenscontrole in april 35 kilo speed te vervoeren in de wagen. De man reed bovendien onder invloed van drugs. Hij krijgt 10 jaar cel, de vrouw 12, omdat ze niet wilde meewerken met het onderzoek. De twee moeten hun straf uitzitten en daarna het land verlaten. De nacht is licht bewolkt, maar droog bij minimaal niet boven 10 graden. Daarna volgt weer een zachte dag met geregeld opklaringen en opnieuw 20 graden.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Voor radioreclame bel je 03-760-18-00.

Volgens diverse bronnen schrapt premier De Wever de geplande BTW-hervorming in zijn nieuwe begrotingsvoorstel. De Franstalige liberalen van MR, die zich bleven verzetten tegen een hogere BTW als mogelijke oplossing, lijken zo hun slag thuis te halen. Ook zou de regering zich voorlopig beperken tot het uitwerken van de begroting voor volgend jaar en niet tot 2029, zoals eerst was voorzien. De Wever wil al over enkele dagen een akkoord hebben over een eerste pakket maatregelen die goed zouden zijn voor 4 van de benodigde 10 miljard euro. De premier heeft het voorstel al besproken met de vicepremiers, maar reacties zijn er nog niet. De derdejaarsscholier die maandag met een jachtgeweer schoot op zijn directeur en een lerares in Aubagne in Zuid-Frankrijk, wilde naar eigen zeggen wraak nemen voor pesterijen door zowel klasgenoten als leerkrachten. Dat meldt het Franse antiterreurparket na verhoor van de tiener. De schutter heeft de feiten intussen bekend. Hij ontkent wel dat hij iemand wilde doden. Het parket meldde eerder dat de jongen van 14 aanhanger is van een online community die dweept met massamoorden. Een voormalig aankoper bij brandweerzone Kempen krijgt een celstraf met uitstel en bijna 3000 euro geldboete omdat hij materiaal voor eigen gebruik aankocht op kosten van zijn werkgever. Het ging onder meer om een laptop, camera's en gereedschap. De man vervalste facturen en data op de bestelbon om zijn misbruik te camoufleren. De rechter bevond hem schuldig aan 39 feiten van fraude en oplichting. Hij moet het brandweerkorps ook een fikse schadevergoeding betalen. En in Denemarken moet een Belgisch koppel naar de cel wegens drugsmokkel. Een man van 36 en vrouw van 29 bleken bij een grenscontrole in april 35 kilo speed te vervoeren in de wagen. De man reed bovendien onder invloed van drugs. Hij krijgt 10 jaar cel, de vrouw 12, omdat ze niet wilde meewerken met het onderzoek. De twee moeten hun straf uitzitten en daarna het land verlaten. De nacht is licht bewolkt, maar droog, bij minimaal niet boven 10 graden. Daarna volgt weer een zachte dag met geregeld opklaringen en opnieuw 20 graden.